zijn die moeten worden aan de laatste stappen. Vrij is van alles en dan dat het was. Thank you.

0: geeft mij de baas dan aan de inactie, zodat ze die van de zeven op de zoek werd aan de rechter van mijn kandels te balansen. Voordat de naast van zijn leven was er zo'n mooi aan de tweede dag van.
1: Ik wil de wat af is van het waard, zoals ik was aan die is aan de eerst.
2: Nou ja, nu gaan we naar de volgende.